Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Dit is

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Eerder vanmorgen stond er een vrachtwagen in brand op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Nu is de brandweer geblust, maar er zijn nog wel bergingswerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is momenteel 10 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Deze ochtend al vroeg file op de A12 Arnhem-Utrecht bij Wageningen. Daar stond een auto in brand en nu zijn er bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook viel op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang met bijna 300 kilometer file nu. Onder andere bergingswerk na een ongeluk bij knooppunt Zaandam op de A8. Richting Amsterdam 3 kilometer en 50 minuten vertraging. Dan eindelijk goed nieuws over de A12, Duitse grens Utrecht. Bij Wageningen is de weg weer vrij. Eerder vanmorgen stond daar een auto in brand. Vanaf knooppunt Velperbroek nog wel file, 14 kilometer en 40 minuten ongeveer. En tenslotte hierdoor ook file op de A50 naar Arnhem. Tussen Hoenelo en knooppunt Waterberg, 7 kilometer en 30 minuten. Maar die kan nu dus ook langzaam maar zeker gaan oplossen.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. Er staat zo'n 550 kilometer file vandaag. Op de A28 een beetje de hoofdrol. In beide richtingen is de Hardenbergerbrug dicht. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is daardoor wat drukker dan normaal op die wegen. En ook lokaal op heel veel N-wegen in de omgeving is het wat drukker dan gebruikelijk. Verder ook andere zaken, zoals de A12 richting Utrecht vanuit Duitsland. Voor Wageningen nog 40 minuten en 14 kilometer. Eerder stond daar een auto in brand. En tenslotte nog werkzaamheden bij Waardenburg op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht vielen vanaf Rosmalen 12 kilometer en 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op dit moment verloopt hij nog niet veel drukker dan anders. Maar goed, wel druk zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen. Onder andere door een spoedreparatie in Brabant op de A2. Utrecht richting Den Bosch viel vanaf Geldermals. 15 kilometer, 35 minuten, komt allemaal door een gat in de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij afrit Wageningen een pechgeval op de A12. Vanuit Duitsland richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer 30 minuten vertraging. En tenslotte nog in Brabant een ongeluk bij Drunen op de A59 richting Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 20 minuten. De linkerrijstrook is er dicht.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits heeft zijn drukste moment achter de rug. Maar we zijn nog verre van filevrij, staat op meer dan 400 kilometer. Zo is er een lange file te melden op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Voor knooppunt Empel 17 kilometer en 40 minuten. Door spoedreparatie door een gat in de weg is één rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Waspik een file van 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Eén rijstrook is afgesloten. En tenslotte de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroel en Hoevelaken 11 kilometer en 35 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is langzaamaan richting een einde aan het komen, maar nog niet overal. Zo is bijvoorbeeld nog een lange file te melden op de A2. Richting Den Bosch vanuit Utrecht file tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 40 minuten, 17 kilometer, er is één rijstrook dicht. Verder de A1 naar Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 11 kilometer, 25 minuten. Dat is deels vanwege omrijders door de Harderbergerbrug die dicht is in de A28. En tenslotte nog even de A10, de ring van Amsterdam, tussen Volendam en de Koentunnel richting het zuiden. Ongeveer 10 minuten extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen voor de tunnel.

0: Weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken. 12 kilometer, 20 minuten. Dat komt mede door de Hardenbergerbrug in de A28... die nog altijd in beide richtingen dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen. Vanuit Rijkswaterstaat. Het advies is om te rijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Hou hierdoor wel rekening met wat extra reistijd op die omrijroute.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk staat een kapotte auto. Daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten langer over. En tot slot de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergenbrug op de A28.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A27 richting Utrecht. Voor Huizen staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A50 richting Arnhem heb je tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk 10 minuten vertraging. Dan naar de N208, want in beide richtingen is de weg dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over door grenscontroles. Dan is de N280 in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2 vanwege een spoedreparatie. En tot slot de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door de afgesloten Hardenbergerbrug.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt op de meeste plaatsen goed door. Twee vertragingen op dit moment. Te beginnen op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurde er een kwartier langer over door grenscontroles. En op de A12 richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn er aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten extra reistijd.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: Dit is Grand.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Momenteel vooral problemen in Zeeland, want op de N57 is in beide richtingen de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder oponthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt de Ouddijk en de grens heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering en dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er op een enkele plek langzaam rijdend verkeer gemeld. Er staat nu 40 kilometer aan file in totaal. Onder andere aan de Duitse grensovergangen op de A1 en de A12. Op de A1 is dat vanaf Oldenzuid een vertragingstijd van 10 minuten. En ook 5 tot 10 minuten oponthoud op de A12 vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de A27, Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten kom je een kapotte vrachtauto tegen. Daarom is de rechterrijstrook afgesloten en je vertraging ook 5 tot 10 minuten. Dan nog een afsluiting, de N57, Middelburg-Brouwersdam. Die is in beide richtingen dicht na een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van de Oosterscheldekering. Naar verwachting blijft de weg nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer te maken met langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Een wegafsluiting, de N57 Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterschelde-kering na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg blijft nog afgesloten tot 4 uur vanmiddag. Dat betekent omrijdend verkeer op de N59 Seerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Seerooskerken Schouwen en Zierikzee doe je er een kwartier langer over.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaam iets drukker te worden onderweg, met name rond Rotterdam. Er staat nu 130 kilometer file in totaal. Nou, we blijven even in Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda staat het vast tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Nog een vrachtauto met pech op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette is daarom de rechterrijstrook afgesloten. 15 minuten oponthoud hier. De A28 dan, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht kun je er 10 minuten bij optellen. En tot slot nog de N255, Cats richting Vrouwenpolder. Tussen Kamperland en de aansluiting met de N57 is je vertraging 10 minuten.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits komt nu verder op gang. Het is met name druk in de Randstad. Wat ook opvalt, de A2 Eindhoven richting Den Bosch tussen Best-West en Vught. 9 kilometer met een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht. Ook op de A16 is het druk en dat komt door een vrachtauto met pech. Die staat op de rechte rijstrook tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Verder nog de A27 richting Gorkum vanuit Almere. Daar beland je in de file tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Het rijdt daar langzaam 7 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is afgesloten.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Het is met name druk bij Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Er staat nu 540 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er gebeurde een ongeluk tussen Best-West en Boxtel Noord. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 30 minuten vertraging. Ook op de A4 is het druk richting Rotterdam. Vanuit Den Haag, tussen Delft en knooppunt Benelux, 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en knooppunt Ridderkerk ben je 25 minuten langer onderweg. En dan nog een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Het gebeurde tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk. Daarom zijn twee rijstroken dicht en doe je er 40 minuten langer over.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door regen, ongelukken en incidenten. Er staat bijna 800 kilometer file in totaal. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht beland je in de file tussen Sint-Joost en Born. Dat komt door een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 20 minuten langer over. Op de A4 is het druk op verschillende trajecten. Nummer 2, de A4 richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Er is een ongeluk gebeurd, daarom zijn 2 rijstroken dicht en je vertraging 15 minuten. Dan de A4 van Den Haag richting Rotterdam. Daar is het heel erg druk bij knooppunt Ketelplein, 40 minuten vertraging. Tot slot nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot ben je 25 minuten langer onderweg.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Er staat nu 940 kilometer in totaal. En het verkeer merkt dat op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet. Het rijdt langzaam 20 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog meer vertraging op diezelfde A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk. En 19 kilometer met meer dan een uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en omrijden kan het best via Wassenaar over de A44. Dan nog de A12 Arnhem richting Den Haag. Je hebt 40 minuten vertraging tussen Bunnik en Woerden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook hier doe je er meer dan een uur langer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Goed nieuws, want we zijn over het hoogtepunt van de spits heen. Er is nog 790 kilometer file op de Nederlandse wegen te zien. Dat de dagelijkse files langer zijn, dat merken we aan de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hoogvliet rijdt het langzaam over 16 kilometer met 30 minuten oponthoud. Nog een file op de A4, maar dan richting Den Haag, want tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude Rijndijk beland je in de file. Het komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er meer dan een uur langer over. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Nog een ongeluk, de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel gebeurde het ongeval. Bergen is aanwezig, maar twee rijstroken blijven nog gesloten. Ook hier is je vertraging meer dan een uur. Een uur oponthoud op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. En dan nog een ongeval op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en knooppunt Ressen is je vertraging 30 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft wel druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk door regen en ongelukken. Een ongeluk is gebeurd op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade gebeurde het ongeval. Twee rijstroken blijven nog dicht en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Wassenaar over de A44. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de Berge aanwezig na een ongeluk. Tussen Gorkum en de Noordtunnel. Twee rijstroken zijn hier afgesloten en ook hier is de vertraging meer dan een uur. Verder nog de A50 Arnhem richting Os. Daar heb je 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen het Gelderdoom en Lent 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Op deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorkum en de Noordtunnel. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn twee rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Elde en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Na een erg drukke spits is er nog 50 kilometer file over op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, loop je 10 tot 15 minuten vertraging op door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. Een flinke vertraging nog op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk in de Noordtunnel en daarom staat er nog 16 kilometer aan file tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht. Ze zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden, rekenen op een uur extra. Op de A325 Arnhem-Duitsland is een ongeluk gebeurd. Dat betekent onder andere vertraging tussen Elst en Lent, 40 minuten extra. En dat is ook het geval op de N325. Richting Arnhem betekent dat tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 35

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Alfred Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment is de N381 Bijlen-Emmen dicht tussen de aansluiting met de A28 en Aalden voor een spoedreparatie. Verder nog vertraging op de N62, Geborselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Het komt door een eerdere afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Reken hier op.

0: Weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er een file gemeld op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar botsten twee auto's op elkaar bij Heerde. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht. Dit doet er 15 minuten langer over.

0: Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur. Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Welcome to the sound of tomorrow.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 2 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.